0: Extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
7: Voetbal. Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK Weekend, het NK Beachvolleybal Weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je het al geheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En wat als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
2: Nou, het is wel een mix van dat soort mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK Centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je op sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man. helemaal rondom vol staat. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Live ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Hè? Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, ja, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK. Die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is maar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè. Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. En volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder, bijzonder goed, zeg maar.
2: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, nou ja, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
2: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
2: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpavillon Xerinquito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. Ja, daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
2: Ja, het blijft er wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met met de beachvolleybal en ook de beachsporten. En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven.
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ja, ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren en eigenlijk ook nog. En wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland-locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. En dat is eigenlijk de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
2: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start, maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern te zijn, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de mensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het veld dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe de traditionele de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wou beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, ik voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België, waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft opgecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan, van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen. Eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was. Vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit. Maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk. En dat begrijp je, Robert. Maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde en de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB, ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keuze te zijn?
2: Hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja,
2: prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit? Dit is All Sports Radio. All Sports Radio. Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3:00.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapten de Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van, nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een hele kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb ik mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1-2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad wel. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in 1 keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 3.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Ja, tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live. Hey, Fonzie.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Ze debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die traint al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zege. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels, Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Maar je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om in het voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van, joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden, daar in het Spakenburgse, dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, nou ja, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En ja, die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 voor bij Jong Sparta en gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En ja, eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die het zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaase Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van de seizoennieuwsgreving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, omdat zich wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf, zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, ik bedoel, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaase Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen, hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Want nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook wel een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zaten vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelden zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar dat was wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Met een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten. Dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat die uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over twee weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: All Sports Radio Live.
2: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlandse publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
3: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
2: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
3: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie, dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en een paar douze en halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, er was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
2: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
3: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van, ja, ik mag invallen. Wij vroegen, hoe heb je dat gehoord? Hij zei, ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van, denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest. Maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
3: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
2: De grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
3: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen, hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen, maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van, hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar, ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
2: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoenshelft heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat hij dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
2: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
3: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
2: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
3: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat. Dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
2: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. Een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
3: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden, maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
2: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
3: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
2: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
3: Tot de volgende, graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: your hands.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min-18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel

0: op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, nou ja, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om ja, mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want nou ja, er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ja, ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, ja, om dat te laten gebeuren.
0: Want nou ja, als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is ja, een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, ja, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden. En de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden. En er zijn ook een aantal provincies betrokken. Komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zou wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft nou ja, wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Ja. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met nou ja, goed nieuws in ieder geval. De eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, ja, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Dus ja, wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: it's all of you, baby.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en

0: initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supportervansport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK Weekend, het NK Beachvolleybal Weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het algeheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En wat als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hé, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
2: Nou, het is wel een mix van dit soort mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK Centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je op sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man. helemaal rondom vol staat. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Live ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En ja, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK. Die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4 tegen 4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is daar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? En er zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè. Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. En volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder, bijzonder goed, zeg maar.
2: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, nou ja, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
2: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
2: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus ja, dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpaviljoen Serinquito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. Ja, daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
2: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren. Hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met de beachvolleybal en ook de beachsporten. En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven.
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog, wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
2: Zekers, dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers, en in mijn ogen ook een terechte wens, om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratiegedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe de traditionele de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging, heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal in Europa, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Maar goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.
0: Tot zover.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen.
10: Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapt Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij Allsports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor de hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op het tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wou een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later, is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk Ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over
2: Ja.
1: 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En ja, dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik
2: Ja.
1: het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, ja, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen. Ik kan me in ieder geval wel wat, nou ja, wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van nou, daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, hij zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad wel. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet, moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het nou ja, net zo stijl ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel steil waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super steil. En ja, ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Ja, wat hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte, zag ik hem staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met, even denken, met z'n 4 jaar gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen, dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Faudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Ze debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die trainde al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen, die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Hij heeft toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daar in Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zegen. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels, Quick Boys. En dat was ook al een wedstrijd. Ik was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Nou, je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Hè. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakke Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden daar in het Spakenburgse. Dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won dan de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad. Twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 vol bij Jong Sparta. En gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om erbij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jonge Meren City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die het zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaasse Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van de seizoennieuwsgreving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat is wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Goed, omdat zich wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, tenminste de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. Het verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar het was wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten, dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat is wat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW, dat is een kilometer of 10, 15 wat hier uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Disco.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd. Dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie, dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op, dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en een paar douze en halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al, toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. He, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat. Dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Als je de race technisch kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat altijd op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motorupdate van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik. Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt jezelf toch wel soms dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is. Sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen.

0: ja, een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, ja, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh!

0: Moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
0: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Nou, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wil je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is wat ik kan billiken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor $9.3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws in ieder geval. De eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet, en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketball franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA-franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert.
0: Tot

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK weekend, het NK beachvolleybal weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je het al geheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En wat als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merkt je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Ja, want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybalpubliek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
2: Nou, het is wel een mix mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man. helemaal rondom vol staat. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die je bij, bij Summer Beach Life ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft, de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, ja, het persoonlijke contact, zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK. Die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is maar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè? Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder goed, zeg maar.
2: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, nou ja, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
2: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
2: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal stand-alone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpavillon Xeringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
2: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met met de beachvolleybal en ook de beachsporten. En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven.
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog, wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
2: Zekers, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument, hè, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de mensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers, en in mijn ogen ook een terechte wens, om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, die waren, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Nou ja, je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de, nou ja, zeg maar, daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje per paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En daar ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem, maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België, waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen. Eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was. Vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit. Maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk. En dat begrijp je, Robert. Maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen, omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keuze te zijn?
2: Hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapte Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij Allsports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Ro, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd, hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van... Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor de hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van... Nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op... Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 7:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf... Zeg maar berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En ja, dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, ja, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat, nou ja, wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van nou, daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad wel. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet, moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het nou ja, net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel steil waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super steil. En ja, ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je dan kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte zag ik hem staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met, even denken, met z'n 4 jaar gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand 2000 euro op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Ja, tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live. Shut

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Faudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gewoon mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Hij debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die traint al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen, die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daar in Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zegen. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Nou, je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van, joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning voor Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden, daar in het Spakenburgse, dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won dan de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 vol bij Jong Sparta en gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jonge Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolde heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die het zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaasse Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, die kun je ook verliezen in zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van het seizoen, Niels Schreving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat is wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. En dat zegt wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden, met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaasse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Het is nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Met wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten, dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dus wat dat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dover Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW, dat is een kilometer of 10, 15 wat hier uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit, denk ik, heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerst en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn. Dat was een 7e plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025. bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al, toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele ja, fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackie zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert het een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog
2: absoluut
1: wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. Een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat?
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen, want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Peaceful Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleur band die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Nou, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik. Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed en dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min-18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
6: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sports Radio Live. Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Ja, het is natuurlijk niet iets wat...

0: zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar ja. Later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is 4e geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam 5e op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
0: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robben.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Henrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Henrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg. Vanwege zijn voor mij in ieder geval onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB Beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederland Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, maar daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Henrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in de laatste, in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11 stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Henrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een 11-stedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
10: Voetbal.
11: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
12: Hockey.
13: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
14: Darts.
15: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK weekend, het NK Beachvolleybal weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het al geheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En want als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merkt je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybalpubliek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
2: Nou, het is wel een mix van dat soort mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man. helemaal rondom vol staat. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Life ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft, de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, ja, het persoonlijk contact, zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK. Die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is maar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè. Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder goed, zeg maar.
2: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, nou ja, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
2: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
2: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus ja, dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpaviljoen Xeringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
2: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met de beachvolleybal en ook de beachsporten. En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk bijna een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan. En daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog. Wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, daar ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
2: Zekers, dankjewel. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het veld dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging, heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België, waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt.

0: All Sport Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapte Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20. Zeker nog, dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 7:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30, 9:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten, gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, intro.

0: broodje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen. Dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat, wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, een krappe 6 uur later, is best wel heel erg snel gegaan dan.
0: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, daar ging gewoon een speer. Daar ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, als je aan het rollen bent, ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
0: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
0: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
0: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo. Omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
0: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik trok die rolstoel op. Hij zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad wel. Maar zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
0: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo stijl ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
0: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel steil waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super steil. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voorover vallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
0: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n vieren gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
0: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
0: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Roan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond 7:00 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Roan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
0: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sport Radio Live.

Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Faudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich wel bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Hij debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die trainde al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Hij heeft toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zegen. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels Quick Boys. En dat was ook al een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had over gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen. Ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Maar je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om het voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, hoor, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden daar in het Spakenburgse. Dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik al erbij zeggen.
1: Verder, nou ja, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met perfecte scoren.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad. Twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En ja, die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 voor bij Jong Sparta. En gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om erbij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En ja, eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch ja, twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft ja, zichzelf aangesteld als trainer. En ja, tot nu toe ja, kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaasse Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus ja, en de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van het seizoen, Niels Greving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En naar nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, omdat zich wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, elf, zal ik maar zeggen. En een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, ik bedoel, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laatst veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Het is nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0-0. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. Het verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar dat is wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. En staan ook op 6 punten. Dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dus dat betreft ook verrassend. Lissen doen die ook al. Dat zijn eigenlijk de 3 ploegen die nog de perfecte score hebben staan na 2 wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er 2 zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, 2 dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat die uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt.

0: Sport Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieven.

0: terug. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ja, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, hè, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het ja, het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, ja, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, ja, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, ja, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus ja, in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend in een andere auto wellicht?
0: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort en meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van, ja, ik mag invallen. Wij vroegen, hoe heb je dat gehoord? Hij zei, ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van, denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
0: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: De grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
0: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen, hè, Hongarije en Zandvoort. Maar en wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen, maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van, nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de tweede of derde auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van, Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van, hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar, ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk twee ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze twee ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
0: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper. Heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel in mijn optiek een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
0: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf, is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
0: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Als je de race technisch kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen, want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ook Fernando Alonso in in dat hok genaamd Aston Martin gewoon punten pakt.
0: Ja, dat was fantastisch. Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was een klein beetje, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Tot de volgende, graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21 de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen.
8: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen.

0: halen. Het toernooi dat bestaat uit 3 fases zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. De show is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geldt meer dan waard.
0: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB Beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, maar daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Daar zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland sloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Ja. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK weekend, het NK beachvolleybal weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het algeheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En want als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt een heel veel.

0: in de logistiek. Wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En ja, gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
0: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Live deel van het weekend?
0: Ja, qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, nou, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Ja, want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
0: Nou, het is wel een mix mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, nou, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je nou, sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, en dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Live ook wil hebben, rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft, de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, ja, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK, die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4 tegen 4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is maar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè? Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
0: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder goed, zeg maar.
0: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
0: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
0: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus dat komt er nog eventje achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpavillon Xeringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
0: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren. Hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met met de beachvolleybal en ook de beachsporten? En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom, dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog, wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
0: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van het tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging, heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan, dus hij start als 101ste... en gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft opgecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.
0: Tot zover.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal.

0: univee.nl/supportervansport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek.

0: Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van, waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor nou ja, de hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
0: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van, nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20. Zeker nog, dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
0: Ja, het was wel grappig, want ik zat op een gegeven moment volgens mij op, even denken hoor, ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens, maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
0: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
0: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een 1/2 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, daar ging je gewoon als speer. Daar ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent, ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
0: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. En ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het over 3 tot 5 minuten.
0: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, het gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
0: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
0: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
0: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo stijl ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Want dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
0: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer, Micha, in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
0: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 jaar gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicapten Sport. Is dat een mooie actie geweest ook?
0: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand 2000 euro op te halen. En dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
0: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Roan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Cost Nutrition waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
0: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

0: Sport Denema. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiado Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Ze debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die trainde al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen, die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Hij heeft toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daar in Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar blijkbaar goed ingekocht, of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen, maar 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zegen. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Nou, je moet doelpunten maken, hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor, want er ging ook een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakke Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning voor Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie, die in alle stormen die daar elk jaar woeden, daar in het Spakenburgse, dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, nou ja, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En ja, die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 voor bij Jong Sparta en gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En ja, eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaase Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van het seizoen, Niels Greving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, omdat zich wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf, zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden, met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, ik bedoel, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaase Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Het is nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen, die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar dat is wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten, dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat is wat dat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW, dat is een kilometer of 10, 15 wat hier uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlandse publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luierdijkbocht hartlinksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Maar laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo

0: weekend heeft dat had uitgerekend in Zandvoort gebeurd. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het ja, het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, ja, wat meer lokale media aan hem vroegen van... Hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van ja, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, ja, laten we eerlijk zijn... Dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus ja, in meerdere opzichten, behalve dat ja, nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
0: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop. Waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan ja, het kantje van het vierkantje waar ik stond. Bij microfoon 2, zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En nou ja, Lawson maximaal haalbare. Want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij... that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen... F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest. Maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
0: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is. Vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
0: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella. Die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de tweede of derde auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mekkies zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk twee ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze twee ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut. Wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
0: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier dat wordt een simpele eenstopper. Heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij innoverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
0: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden, toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
0: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen. Hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ook Fernando Alonso in in dat hok genaamd Aston Martin wat nog gewoon gewoon punten pakt.
0: Ja, dat was fantastisch. Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintari Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen, geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd, daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ik ben op zich ook vanuit menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: We hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Tot de volgende, graag gedaan. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat het nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk... viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... om de 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: geslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi dat bestaat uit 3 fases zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, nou, volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen

0: per jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan Britse sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg. Vanwege zijn voor mij in ieder geval onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk. En dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet en dan komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, ja, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour, maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten, kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit naar de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA-franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK Weekend, het NK Beachvolleybal Weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlands kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je het al geheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En wat als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een...

0: gehaald. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
0: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
0: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Live deel van het weekend?
0: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Ja, want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
0: Nou, het is wel een mix mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, en dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Live ook wil hebben, rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. Het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreerden overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK, die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4 tegen 4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is maar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, en dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè? Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
0: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien voor mijn eigen internationale toernooien werk

0: naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder goed, zeg maar.
0: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, nou ja, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk Stam Schoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
0: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
0: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus ja, dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpaviljoen Xeringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
0: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren. Hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met met de beachvolleybal en ook de beachsporten? En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van, eigenlijk als ik van Ameland terugkom, dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog, wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, daar ook voor in zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
0: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijk prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En daar ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapte Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij Allsports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Ro, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar het.

0: Iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van... Nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
0: Ja, het was wel grappig, want ik zat op een gegeven moment volgens mij op, even denken hoor, ik zat op 38 en ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens, maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
0: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8 uur, 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten, gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan
0: Ja.
1: is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
0: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een halve meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een ja, midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien, hè, tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent, ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar één stop gedaan.
0: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. En ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik ja, een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een hele kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over
0: Ja.
1: 3 tot 5 minuten.
0: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, het gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb ik mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En ja, dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het
0: Ja.
1: zo hoor, heel goed gelukt.
0: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, ja, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen.

0: Ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
1: Ja, ik heb twee bruggen gehad inderdaad. Waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja. Wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd. En daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was. Is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren. Want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
0: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
1: Ja, precies.
0: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo stijl ongeveer weer afrolt. Dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Want dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
1: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel klein beetje bijsturen af en toe. Dan hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
0: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
1: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte zag ik hem staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n vieren gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
0: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
1: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
0: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
1: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond 7:00 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
0: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
1: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen, dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich wel bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Hij debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die trainde al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus eigenlijk twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zege. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels, Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Maar je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om het voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van, joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, hoor, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden daar in het Spakenburgse. Dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik al erbij zeggen.
1: Verder, nou ja, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met perfecte scoren.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad. Twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En ja, die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 voor bij Jong Sparta. En gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En ja, eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch ja, twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die het ja, zichzelf aangesteld als trainer. En ja, tot nu toe ja, kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaase Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus ja, de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van de seizoennieuwsgreving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En naar nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, dat zich wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, ik bedoel, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaase Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Het is nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0-0. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook wel een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en wat even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen, die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar het was wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten, dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat dus betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat die uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlandse publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijk-bocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030.

0: uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, ja, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, ja, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, ja, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus ja, in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
0: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop. Waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond. Bij microfoon 2, zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare. Want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van, ja, ik mag invallen. Wij vroegen, hoe heb je dat gehoord? Hij zei, ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van, denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest. Maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
0: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
0: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen, hè, Hongarije en Zandvoort. Maar wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen, maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van, nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de tweede of derde auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van, Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van, hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar, ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari?

0: rare in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk twee ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze twee ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
0: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut. Wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
1: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier dat wordt een simpele eenstopper. Heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
0: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
1: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. He, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
0: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
1: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen, want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme zet van Mercedes.
0: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg, die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ook Fernando Alonso in in dat hok genaamd Aston Martin, wat nog gewoon gewoon punten pakt.
1: Ja, dat was fantastisch. Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus heel grappig dat altijd op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was een klein beetje, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
0: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Tot de volgende, graag gedaan. All Sports Radio Live. We'll be right back.

0: baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo. En dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt, waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. Nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: change.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert...